0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger, met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zijn regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt, zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerste US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have ever been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Elena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. Komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

VOF de Kunst en Oude Liefde roest niet op de nummer 1. Goedemorgen, dit is Corné Klein met de Gouden Uren. Meeste muziek in de morgen. Zometeen heb ik John West voor je met Een Dag Zonder Jou na deze

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

en Van Gant. Weekend.

En beide heren hebben eigen materiaal uit op dit moment. Wesley Klein die scoort een flinke hit samen met Brace en Team Rush Hour. En er is ook een nieuwe solo-single van Raymond Hermans. Dit waren de twee mannen samen met Stapje. En Stapje voor Stapje op het spoor. Kedenkedeng met Guus Meeuwis en Vagant. Welkom, heb je suggesties? Altijd een appje sturen. Maakt niet uit. Dat kan 24/7 de hele week door. Laat het weten via NPO Luister. In het bijzonder jouw favoriete top 3. Je hoort het top 3'tje straks in het volgende uur van de Gouden Uren. Nu weer.

Deze man die heeft een bak aan goede muziek gemaakt, maar dit is toch wel een pareltje. Een van zijn allermooiste en allerbeste. De live-opname van Vakantieliefde van Yves Berendsen. En de Dolly Dots hoorde je met She's a Liar. Vanaf volgend jaar een musical, een voorstelling in de theaters over de Dolly Dots. En bij iedere show is een van de echte originele Dolly Dots aanwezig. Hoe stoer is dat? Zometeen heb ik Sander Quarter voor je met geen twijfel. En nu Henk Wijngaard. Kijk uit, want hier ben ik.

Klein Orkest bij Sterren, NL en Senna met de huidige hit, samen met Sven Versteeg, Vuurwerk, zo heet hij. Je hoort hem hier in de Gouden Uren. Ik heb in het volgende uur nog de favoriete top 3. Er komen aardig wat top 3'tjes binnen. Dank je wel daarvoor via onze app NPO Luister en blijf me bestoken, want lukt het vandaag niet, dan doen we het gewoon volgende week of de week daarop. Het maakt niet uit. Jeffrey Hasten en

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.

van Barneveld. Nou, volgens mij zijn die een beetje voorbij. Liggen die achter ons. In elk geval in ons land. Onstuimig weer. Regen. En dat blijft zo de komende dagen. Rutger van Barneveld bij Sterren.nl. Het is eigenlijk ook geen weer om te gaan zeilen. Alhoewel, ja, als er genoeg wind staat. En die echte diehards, die gaan dan gewoon zeilen. Splitsing heeft er een plaat over gemaakt. En je hoort ze nu in de goud.

Tineke Rubens. Tineke, dankjewel. En we gaan lekker genieten van jouw top 3, want dat zijn 3 fijne liedjes. Danny de Munk hoor je zo meteen met Ik voel me zo verdomd alleen op nummer 3. Suzanne en Freek, ken je dat gevoel, op nummer 2. En Damien van Os, deze week is een nieuwe single uit te komen.

rustig maar Karen en Alice Maywood. And you treated me wrong bij Sterren NL. Met zo af en toe een Engelstalig krentje. Wel in Nederland geproduceerd natuurlijk. Een Nederlands duo, de dames van Rio, de dames van Late at Night en van deze You Treated Me Wrong. Dit is Sterren NL met zometeen Canyon, Mooi Volendam, Jopke en Roeland onderweg. En Robert van Hemert, een van zijn vele hits

Een van de vier hits op dit moment uit van Robert van Hemert. Gaat hartstikke goed met de carrière van deze man. Goedemorgen, de Gouden Uren. Straks hoor je Perry Krams vanaf 12 uur, maar nu Canyon.

Dat was Gradame met Na Nee Na. En je hoorde Canyon en een liedje over dat hele mooie Volendam. En toevalligerwijs heet het ook Mooi Volendam. Dit zijn de Gouden Uren. Ik heb zometeen nog een knaller van Frank van Etten. Leef als een zigeuner. En nu Davina Michel uit De Beste Zangers. Dit is Duurt Te Lang. Ik wens je een hele fijne zondag.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen.

0: Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui. Dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Perry Krams. Zondag, relaxdag. Ik weet niet of dat voor iedereen zo is, maar voor de meeste mensen wel.

0: Jatta Bailando.
1: Dit is het weekend van Sterren NL met Perry Kramps.
0: En voor de man die gisteren nog op de radio was hier tussen 3 en 5. Een van de meest drukke mannen van Nederland durf ik wel te stellen. Jan Smit samen met de 3A's. De lang verwachte single. Ik had al jaren eerder verwacht dat ze samen een liedje zouden uitbrengen. Uiteindelijk was het daar dan met Die Man Is Verliefd. 12 uur geworden, zondagmiddag. Een hele goede middag. Dit is NPO Sterren NL Radio. Met een grote dank aan Corné Klein voor de gouden uren tussen 9 en 12. En de komende 3 uur gaan wij weer eens eventjes... eens even flink door die speakers heen blazen. 3 uur lang gezelligheid op NPO Sterren NL Radio. Met Perry's Weekend Party. En als je erbij bent, mag jij eventjes een appie achterlaten. Dat doe jij in de gratis NPO Luister-app. Dan ben je dus van harte welkom. Lekkere

weer bijna voorbij. Ik wil je niet ontmoedigen, maar het gaat wel hard met de tijd. Hè. Ongelooflijk. We zitten al bijna in medio september. Je hoorde Ferry de Lids en Shaq en Baco en Monaco. En daarvoor een plaat waar een leuke reactie binnenkwam van Renske. Die zegt, Ferry, wat leuk om die eens te horen. Gers Pardoel en Ik neem je mee. Dat kun je een beetje categoriseren in vergeten plaatjes. Ja, nou ja, hier op Sterren NL Radio hoor je nog wel eens wat liedjes waarvan je denkt, oh ja, die was er ook nog. En zo ook dus die van Gers Pardoel. Zo meteen de incheckberichten. Als je erbij bent, stuur een appje in de NPO Luisterapp. Draai ik zo meteen Wolde Kroes. Ik ga eruit. Eerst deze dijk van een hit van de kast. Wat is dit een goede plaat, zeg. Dit is Raak op NPO Sterren NL.

als je te lang binnen zit, met je werk of iets anders, dan is het verstikkend. Dan wil je er gewoon eventjes uit. Wil je gewoon even naar buiten? Wil je een beetje buitenlucht hebben en zo? Je luistert naar Sterren met Tino Martin en Billy Dans. Nou, ik hoor niks geks hoor. Hey, Tino.

0: voor Wesley Klein en Als Mijn Gevoel Zegt. Een hele goede middag, 12:30 geworden op de zondag. En we gaan de NPO Luisterapp er eens eventjes bij pakken. VOV luistert er allemaal gezellig mee op deze zondag 13 september. Dat is Luc. Luc is op dit moment lekker met zijn gezinnetje thuis aan het genieten. Ze hebben net de broodjes op tafel, broodjes uit de oven. Hij heeft een foto er ook bij gezet van zijn tafel. Nou, dat ziet er goed rijkelijk belegd uit, die tafel. Ik zie heel veel vleeswaren, ik zie hagelslag, lekker man. Gekleurde vlokken. Nou, ik denk dat het restaurant is hier dicht op zondag bij Avrotros. Je moet altijd een broodje bestellen of meenemen van huis, doe ik ook wel eens. Vandaag dus niet, dus ik moet een broodje bestellen. Ik krijg er honger van, Luc, als ik dit zie. Goed, door met de inchecks. Jeanette is erbij, die checkt in. Ook Gijs, die luistert mee. En Dimitri, die zegt... Perry, vandaag ook weer hard aan het werk. Ik ben namelijk werkvoorbereider voor de hele week. Ik ben planner. En op zondag maak ik alvast de planning voor heel wat chauffeurs van ons transportbedrijf. Dus ik zit gewoon thuis in op mijn bureau, of achter mijn bureau, in mijn kantoor. En daar ben ik druk bezig met de planning aan het maken voor de komende week. Nou, heel veel succes daar. Bertus, die luistert mee, die is lekker vrij vandaag. Gelukkig maar. Remco, die begint morgen met een nieuwe baan, is een klein beetje zenuwachtig, schrijft hij. En voor hem even een gouden ouwe van Koos wil draaien. Voor Remco. Zal ik dat dan meteen even doen, Remco? Ik zie nu dus dit appje voorbij komen. Ik denk, weet je wat? Ik ga het gewoon even doen. Doe ik zo meteen nog even wat incheckberichten? Ga ik zeker even doen. Doe ik naar de paradeplaats van Monique Smit en Kieden van der Graaf deze week. Beter af alleen. Maar eerst even om Remco een hart onder de riem te steken, omdat hij morgen begint aan zijn nieuwe baan. Dit heeft hij even nodig. Ik verscheurde je foto. Dit is Koos Albers op Sterren NL.
1: Jij

van Kirstijn. Beter Af Alleen van Monique.

radio. De paradeplaat van Monique Smit en Guido van der Graaf. Je hoorde Beter Af Alleen. We gaan nog even wat interviewberichten doen zometeen. Luister je mee deze zondag? Ben je van harte welkom in de NPO Luisterapp. Hoor je de inchecks naar Sander Kwarten, de tapster uit Tijuana. Eerst zijn dit Donnie, Margo Schuimaker, Russo en Lassa. Even voor alle darters onder ons. Dit is Losse Pols.

vingers hoog, hè. Ik altijd, waar is die tapster dan als je er nodig hebt? Ik zit hier in een café, helemaal in mijn eentje. Wel een tap. Als ik links om me kijk, een hele mooie tap. Maar niemand die erachter staat. Ik zie wel wat is het, whisky of cognac of zo zie ik hier in de kast staan. Het is altijd verleidelijk, hè. Maar tijdens het werk moet je niet drinken, heb ik me wel eens verteld. Dan doen we dat ook niet. Dan zou ik met een dubbele tong gaan praten. Tijd voor nog wat incheckberichten. Ik moet er even snel doorheen, want er zijn echt heel veel inchecks binnengekomen. Onder andere van Marja, die zit lekker met de kinderen te luisteren naar SterrenNL. Ricardo is erbij en is even zien Jesper. Die zegt, hey Perry, een hele goede middag. Ik heb een beetje spierpijn. Dat komt omdat ik gisteren gesport heb. Ik heb het een beetje te hard en te snel gedaan. En nu heb ik ontzettend veel spierpijn. Dus een tip voor alle mensen die net beginnen met sporten. Begin nooit te hard van stapel. Ga nooit te hard van stapel. Zorg dat je rustig opbouwt, anders heb je mega veel spierpijn. Nou, daar hebben we wat aan, die tip. Hanneke luistert mee en ook Nienke die laat weten van de partij te zijn op deze zondag. Jennifer is erbij en Anita die luistert mee samen met haar mannetje Jan. Die zijn op dit moment in de auto onderweg naar de supermarkt om de boodschappen voor de komende week binnen te halen. Wendy die luistert ook mee. En Patricia, oftewel Tries, die zegt... joh, ik doe vandaag gewoon geen klap. Ik heb geen zin om wat te doen, dus ik doe gewoon lekker rustig aan. Nou, waarom ook niet, Patricia, hè? Wie verplicht jou om jezelf druk te maken? Maurice luistert mee, Jeremy is erbij en ook Mitchell is erbij. Die zegt even een hart onder de riem voor alle boeren. Zou je voor mij eventjes zometeen Vette Boeren willen draaien van Jorieke Sterken? Ook die zet ik er even bij op de lijst. En Esther, die is er ook nog bij. Die zegt, hier zit ik weer lekker bij de radio. Ik geniet er weer van mijn vrienden van NPO SterrenNL Radio. Nou, lekker Esther, goed bezig. En als ik straks in het laatste uur even iets voor je kan draaien, het uur met alleen maar verzoekjes, mag je dat altijd eventjes laten weten. Dat doe ik. Dat met heel veel plezier. Emma Heesterzul is onderweg met Hartenbreker. Eerst Yves Beerten. Dit is Lust op NPO Stel.

0: Ja, dit is lekker, hè? André Hazes op StarNL en het is voor mij...
1: Perry's Weekend Party.
0: En voor Emma Heesers en Hartenbreker. Nou, één ding kan ik je nog wel zeggen... is dat het nog lang niet voorbij is. Nog 2 uur te gaan in deze gezellige muziekshow op StarNL. Want zometeen... in het volgende uur van Perry's Weekend Party ga ik zoveel mogelijk muziek draaien... om ervoor te zorgen dat deze zondag voor jou nog lekkerder aanvoelt dan hij al is. En tot het nieuws van 1 is dit Mike Versteeg en hartslag van je heupen.
2: Oh!

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd, omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. In diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk.

Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Oh, dit is zo ontzettend mooi.
2: Perry Kroms,
1: Diggy Dex en J.W. Roy. Een lied met zowel een lach als een traan. Treur niet, een ode aan het leven op SterrenNL Radio. Daarvoor Jeffrey Heesen en Bailando. En nu geworden op deze zondag, midden in je weekend. Voor de een is dit een dag waarop je lekker lang uitslaapt. Voor de ander ben je al lang en breed aan de dag begonnen. Sterker nog, ben je in de middag beland en ga je nu misschien verzinnen wat je nog voor de rest van de dag gaat doen. Of heb je een hele drukke agenda. Het maakt niet uit wat je doet, als je maar luistert naar SterrenNL Radio. En naar Perry's Weekend Party. En straks ook nog, hè, het is niet het enige programma vandaag. We hadden natuurlijk nog Corné Klein. Je hebt dan Perry's Weekend Party. Je hebt straks nog de Top 25 met Jan Paparazzi. En ook nog nu lang de Schatkamer van de Nederlandstalige Muziek. Met diezelfde man, Jan Paparazzi. Hij is weer terug van vakantie. Gelukkig maar!

voor later. Dan geniet je, naar mijn mening, wel optimaal van het leven. Als je zo denkt. En je denkt van, nou weet je wat? Misschien wat ik nu doe is niet zo slim. Maar ja, misschien krijg ik ook wel spijt van. Maar hey, dat zien we straks alweer eventjes. Zo meteen linkerbij voor je, Circus Tent. Hoor je naar Don Mercedes. Dit is Rocky.

dit, hè. Er waren wel lekker pijp en Silicon Stand. En ja, heel eerlijk, als je naar mij vraagt, had je verwacht dat deze mannen zoveel platen en zoveel goede en ook wel hits zouden gaan scoren. Ja, ik dacht dat bij Blikken dacht ik, nou, daar zal het wel bij blijven, weet je wel. Maar ze gaan maar door. En ik ben daar blij mee, want het zijn echt ongelooflijke muzikale talenten uit dat muzikale dorp Volendam. Ooit zong Jeff al achter elke voordeur in Volendam. Daar woont een muzikant. Nou, ik raakte steeds meer van overtuigd dat dat zo is. Want nu ook weer de mannen van Likkepijp die daar zijn en die hele leuke liedjes maken. Waaronder deze Circus Dance. En daarvoor Don Mercedes op de radio en Rocky. En dat zijn van die pareltjes die je hoort bij Sterren NL. Zoals zometeen de plaat. Die is gemaakt aan de rand van een zwembad in Turkije. En dan weet jij denk ik al wel om welke plaat het gaat, hè? Stef Eckel, René Garst, Liever te dik in de kist. Komt eraan naar Jesse Prins.

gezond mogelijke manier oud mogen worden. Je hoort zoveel nare verhalen om je heen. Laatst was er ook weer een collecteweek van het KWF. Ja, dat zijn allemaal van die weken dat je denkt van ja, jongens, dus inderdaad, hè. We mogen maar van geluk spreken als wij elke dag weer uit ons bed opstaan en dat er niks aan de hand is. Tenminste, dat denk je dan maar. Dan hoop je dan maar. Jezelf af en toe zo'n beetje goed laten controleren is helemaal geen overbodige luxe. Maar als je dan gezond bent, is dat een zegen. Een beetje op een goede manier en gezond met die oud worden. Jorde Kafke en ervoor de plaat gemaakt aan een zwembadrand in Turkije. Ze gingen zitten. Stef Ekkel samen met de te betreuren René Karst. Ik mis die man zo erg. Het lijkt wel alsof het met de maand erger wordt. Naarmate het steeds verder achter ons ligt dat deze man van ons heen is gegaan. Denk ik, hij hoort er gewoon bij te zijn, weet je wel. Ik had zo graag een aankondiging willen zien dat hij bij het muziekfest van het jaar zou zijn dit jaar bijvoorbeeld. Hij zou er gewoon bij moeten zijn. René Karst. En ik vind dat we hier nog jaren over moeten door blijven praten. Over deze man die zoveel heeft betekend voor de Nederlandstalige muziek. En ook gewoon als persoon. Heel fijn persoon was het.

zo'n muzikale grootheid die niet meer onder ons is. Ik heb het over Rob de Nijs en de Pieper. En daarvoor Fons Furink en Avond voor in de Boeken. Marjan de Wever komt er zo meteen aan. Dat betekent dat het tijd is om op te staan en eventjes met de hele familie de Polonaise te lopen op de Italiaan. Dat doen we naar Cheerio van Justin de Wild.

en de Italiaan. Want ja, als je bijvoorbeeld op een verjaardag staat of je staat ergens op een feestje te draaien en je draait de Italiaan van Marianne Weber, gegarandeerd dat er in de zaal of thuis in de woonkamer een grote Polonaise ontstaat. Deze plaat mag nooit vergeten worden. En daarvoor de nummer 1 uit de Sterren NL Top 25, Just in the Wild en Cheerio. Heb je niet kunnen luisteren afgelopen vrijdag, dan wordt de Sterren NL Top 25 vanmiddag nogmaals herhaald tussen 3 en 5 uur met Jan Paparazzi.

0: de kust.
1: Bluff en aan de kust op NPO. Sterren en L. En daarvoor, één blik is genoeg van Samantha Steenwijk.
2: Perry's Weekend Party.
1: Zometeen nog een uurtje Perry's Weekend Party op deze zondag. En daarin mag jij dus bepalen.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Perry Kramps.
3: Het laatste uurtje Perry's Weekend Party van dit weekend. En dat gaan we vieren

De plaat dit. Nou, en daarom moest ik hem eventjes draaien. En Wesley Bronkers ook nog op de radio. En Amalia, 2 uur geworden op zondagmiddag. Wat onwijs leuk dat je erbij bent. En we vieren nog een uurtje Paris Weekend Party op de radio. En dat doe ik even een cadeautje geven aan jou. Namelijk de baas zijn van Ster NL Radio. Jij bepaalt wat we gaan draaien in dit hele uur. Dat doe je even via de NPO Luisteren. En dat gaan we ook heel gauw doen, want er komen heel veel verzoekjes binnen. Dus ik heb echt geen tijd te verliezen. Job, die wil graag Gerard Joling horen met Maar Vanavond. En ik zie ook dat ik die andere grote zomerhit van dit jaar ook nog even moet draaien. Voor Niels. Ja, en over welke platen heb ik het dan? Ja, die kan je wel een klein beetje invullen, toch? Natuurlijk, Rutger van Barneveld komt eraan met Zwoele Zomernachten. Maar eerst gaan we even met z'n allen zingen. Let's go!

die nog wel. Zij is een van de grootste sterren van Nederland. Gerard Joling. En maar vanavond daarvoor ster in wording. Oprecht Rutger van Waardeveld. En zwoele zomernachten. Ook Limburg is goed vertegenwoordigd. Maastricht is erbij. Dave uit Maastricht. Hij zegt, mag ik even ons Limburgs trots horen? Robert Hezen en bestel maar. Gewoon omdat ik die even heel graag wil horen. Natuurlijk, Dave.

Jelle gedraaid op Ster NL Radio. Met een appje van Anouk. En Anouk die zegt... Perry, jij draaide laatst de oude versie van Honey. En sindsdien ben ik helemaal gek van deze plaat. Op Ster NL Radio hoor je toch met enige regelmatig wat nieuwere versie. En de oude plaat, die hoor je eigenlijk zelden. Dus zegt Anouk, zou je die alsjeblieft nog even voor mij willen draaien? Honey, en ga met me mee.

voor mijn verzoekje, zegt Diana, want zij wilde deze horen. En daarvoor Frank van Etten en ik gooi de deur dicht. Daar zat trouwens een hele, heel persoonlijk verhaal bij in de NPO-luisterapp van Anna. En die gooit dus de deur voor iemand dicht. Ja, dus staat hij echt in geuren kleuren in de NPO-luisterapp. Maar ja, ik wil niet de pret bederven, maar ja, dat ga je toch niet zo openlijk op de radio vertellen. Dus Anna, wel voor je gedraaid. Het verhaal heb ik gelezen. Oké, snap het. Jari, voor jou nu Luna. Dit is Schoonzoon op Ster NL.

die met goud is bekroond en terecht. Wat een hit. Kido van der Graaf. En een klein beetje Emily Sleven erbij. Want zij heeft er een soort van mede voor gezorgd dat hij deze plaat opnieuw ging uitbrengen. Opnieuw de studio inging en opnieuw dus uit ging brengen. En het is dus een hit geworden voor deze man. Eddie, jouw verzoekje is nu op de radio. Bonnie Sinclair moet ik even draaien. En Pierrot.

rapper en zanger ook nog steeds. Want hij is nog steeds in de studio te vinden voor goede liedjes. Nou, dit vond ik echt wel echt een dijk van de plaat van Jeffrey Kuipers. Deze zomer uitgebracht en ging lekker mee tussen alle zomerhits die zijn uitgebracht. Jeffrey Kuipers moest hem even draaien voor Stefan. Heeft hem trouwens getroffen daar in Spanje. Gezellig, man. En Jules, jij hebt zin in feest op de radio. Voor jou en je familie moet ik even... heb je even voor mij draaien van Frans Bauer. En dat doe ik heel

En als we zo nog even doorgaan, de mannen van de bankzitters, dan zijn zij multimiljonair. Sterker nog, het zou zomers kunnen zijn dat ze dat al zijn. Edwin, die wilde deze horen. Multimiljonair van de bankzitters. En dit is het verzoekje voor Alex, Danny Vroger en Mickey van Wijk.

0: Guus Meeuwis en Vergant op de nummer 1 NPO Ster RL. En ik wil met je lachen.
1: Perry's Weekend Party.
0: Bijna 3 uur zometeen. Heel veel plezier. De top 25. Ja, ik riep met je.

0: Otros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk files door wegwerkzaamheden en er lag wat water op het wegdek op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Wessem. Vanaf Roosteren is de vertraging daardoor een kwartier.

0: Verder file aan de grens door grenscontrole op de A12... onder andere Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens een kwartier op onthoud. En op de A76 Geleen-Duitse grens. Voor de grens ook 20 minuten vertraging.
1: Vriendinnen, een hele goede middag. Vrijdagmiddag 11 september. Daar gaan we voor een hagelnieuwe.
2: Top 25.
1: Met. Ja, die houdt de stoel even warm voor onze Jan Paparazzi. Want die is er gewoon volgende week weer. Deze week mag ik ze aftellen van 25 naar nummer 1. Met daaromheen en daartussen door en voor en na heb ik nog wat tips voor de top. Uiteraard, we gaan terug. In de tijd met een oude nummer 1. Dan gaan we terug naar 1996. Oh, dat waren mijn tienerjaren. Oh, dat is fantastisch. Waarschijnlijk een trip down memory lane. We hebben nog een oude paradeplaat van 5 jaar geleden. Bekendmaking van de nieuwe paradeplaat. En ja, kijken hoe de top 3 ervoor staat. Dit was de top 3 van vorige week.
3: Sterren NL.
2: Top 25.
4: Ik hou van zomerzon en strand.
1: Rutger van Barneveld. Zomerzon, zee, strand.
4: Met mooie meiden om me heen.
1: En op nummer 2, ook Rutger van Barneveld. Nou ja zeg. Zwoele zomernachten. Op nummer 2.
4: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar...
1: En op 1, cheerio Justin de Wild. Deze mannen domineren de zomer van 2026. Maar goed, dat is nu afgelopen, de zomer. Wellicht krijgen we nog eens een stage. Een kleine Indian Summer hier en daar. Dat zou fantastisch zijn, maar daar lijkt het nog niet op. Kijken wat het allemaal gaat doen voor vandaag in de Sterren NL Top 25. Ik neem je mee in ieder geval de komende 2 uren hier op NPO Sterren NL. Laat het lekker over je heen komen. En laten we vooral beginnen met de lijst. Met op nummer 25, nieuw in de lijst, Jari Hellegers en de Vloek van...

0: En vuurwerk. Ja, vuurwerk hing in de lucht in dit geval. In de digitale ether hier op NPO Sterren NL. Senna en Sven Versteeg vorige week nog op nummer 12. En nu in de tiende week zakken ze naar 24. Al licht richting de exit. En daarvoor nieuw in de lijst op nummer 25. Jari Hellegers en de vloek van Barcelona. De beste zanger staat altijd garant voor goede muziek. Mooie tv, emotionele tv, maar ook grappige tv. Want daar wil ik eigenlijk naartoe. Want op nummer 23 vinden we een prachtige bewerking. Een hele leuke. Van het nummer Anne van Clouseau. In de allereerste aflevering ging Busy daarmee aan de haal. En spreekt voor zich. Dat is een hit. Dat is een enorme hit geworden. Dat zie je sowieso op alle socials. TikTok staat er vol mee. En nu ook in onze Sterren NL Top 25. Nieuw in de lijst op 23.
1: In de Top 25.
2: 23. Hallo.

mannen in de SterrenNL Top 25, nieuw in de lijst op nummer 23. En we zijn er nog lang niet met alle nieuwkomers, want er zijn vandaag 5 nieuwe platen toegevoegd aan de SterrenNL Top 25. Betekent ook dat er 5 uit zijn natuurlijk, maar we hebben echt een hele nieuwe lijst vandaag. Zometeen heb ik nog op nummer 21 Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Het liedje zakt wel, dus misschien is het wel tijd om het veld te ruimen voor weer nieuwe muziek. Yves hoor je zometeen. Eerst is het tijd voor Henk Dissel, want Henk stijgt lekker door. En dat doet hij deze week van 24 naar 22 met Chance.

is het tijd. Je hebt hem lekker aanstaan op NPO SterrenNL. Dit is de SterrenNL Top 25. En een van de smaakmakers, sowieso in de Nederlandstalige muziek, maar ook van de beste zangers, is Yves Berendsen. Je hoort hem op 21. Het is niet de laatste keer dat we hem tegenkomen in de lijst. En daarvoor Henk Dissel op 22 met Chansen. Henk is een van de stijgers van deze week. We hebben er ook veel liedjes die echt omlaag kelderen, kan ik wel zeggen. Niet langzaamaan zakken, maar echt kelderen. En eentje daarvan is de volgende plaat. Die komt namelijk van plek nummer 8. Zesde week voor Donnie en Robert van Hemert. Dit is The Fisherman's Friend.

NL Top 25 met de 3A's. En je zit in mijn hoofd. Nou, misschien zit er nog wel wat anders in het hoofd van de 3A's. Misschien nog ergens een katertje, want ze hebben natuurlijk de Volendamse kermis gehad. Nou ja, dan is dat overal weer een week geleden. Ja, nou ja, een kleine week geleden. Nou, wellicht heb je daar kun je flink last van hebben, hoor. Zeker als je op oudere leeftijd bent. Ik wil niks zeggen, maar ik schaar me ook onder de oudere jongeren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vroeger daar goed tegen bestand was. Ja, andere dag geen centje pijn, maar tegenwoordig een paar dagen. 3A's deze week in de lijst op 19. Vorige week nog 10. Vierde week, je zit in mijn hoofd. En daarvoor Donnie en Robert van Hemert, Fisherman's Friend. Ook niet de laatste keer dat we Donnie en Robert tegenkomen in de Sterren NL Top 25. Zometeen overigens Robert van Hemert op nummer 17. Maar eerst tijd voor nummer 18. Vorige week nog 14. Jeffrey Hasen, dit is Logan.

0: vandaag?
1: Hij is deze week goed vertegenwoordigd in de Sterren NL Top 25. Robert van Hemer staat maar liefst 3 keer in de Sterren NL Top 25. Een van de hitmakers van dit moment, jongens. Sterren NL Top 25 voor die van 11 september 2026. Straks nog wat liedjes die lekker omhoog gaan in de lijst. Dat is ook wel lekker. Maar eerst is het tijd voor Marco Schuitmaker. Die gaat helaas onderuit deze week in zijn 4e week. Van 7 naar 16 met Loesoe. 16.

geluidmaker in de Sterrenl Top 25. Also known as Marco Hitmaker. Want zo wordt hij wel eens bestempeld door Jan Paparazzi, die je hier volgende week overigens weer hoort. Loesoe, ja, misschien gaat hij niet zo loesoe op deze meer, want zakt onderuit van 7 naar 16. Maar wellicht is hij al wel loesoe in de studio voor nieuw materiaal. Want ja, wat ik zei, Marco Hitmaker. Lopende bandwerk bij die jongens. Zometeen hoor je nog Robert van Hemert voor zijn derde keer al in de Sterrenl Top 25 met Donnie. En hoe kan het verkeren? 35 weken in de Sterrenl Top 25 en deze week omhoog van 17 naar 14. Maar wat staat er op 15 dan, zou je zeggen, Marcel? Emma Heesters deze week in haar derde week van 18 naar 15 met hartebreken.

gaat dat nou? Deze week op nummer 14 in de lijst. Ze stijgen van 17 naar 14 in, luister eens, de 35ste week. Niet normaal zeg, wat een hit dit is, dat Moet dat nou. Wat ongetwijfeld ook heel hoog gaat eindigen in onze Nederlandstalige top 1000. Die we later gaan uitzenden. Eind deze maand gaan we al lekker de stemweek doen. En tweede week van oktober, dan zenden we hem uit hier op NPO Sterren NL. De Nederlandstalige top 1000, dat is een iets langere hitlijst als deze jongens. Die zenden we namelijk een hele week uit. En deze die hoor je lekker in 2 uurtjes. Mooi compact, 25 hits. Zo lang zijn ze ook allemaal niet, zo lang duren ze niet meer. Overigens wel een lang liedje straks nog verderop in dit uur. Want we gaan straks even terug naar 1996 met een oude nummer 1. En ik weet zeker dat je hem kent en dat je mee gaat zingen ook nog. Maar eerst de laatste notering in de top 25 voor dit uur. Op nummer 13, vorige week nog 6. Team Rush Hour, Wesley Klein, Embrace. Dit is Dans voor mij. 13.

NL Top 25. Dit waren de heren van Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij deze week in de lijst op nummer 13. Straks in het volgende uur heb ik er onder andere nog drie nieuwkomers. En ik, ja, die staan sowieso, alle drie staan ze heel hoog. Maar eentje daarvan die... komt lekker binnen, zal ik maar zeggen. Nou, straks daar meer over. Straks ook de bekendmaking van de nieuwe paradeplaat van de komende week. Maar eerst is het tijd voor een aantal tips voor de top. Want er is een hoop nieuwe muziek. Een goede nieuwe lichting aan muziek is eruit. En ik heb zo meteen onder andere voor je Jeroen van Zelst. Nou, laat ik die andere nog eventjes... laat ze nog even... Ja, als ik nu alles verklap, dan is het ook zowat. En laten we nu eerst gaan luisteren naar de nieuwe plaat van Damien van Os. De Diamantring was natuurlijk zijn debuutsingle. Dat was al een rammer van een plaat. En dit belooft ook veel goeds. De nieuwe plaat van Damien van Os is bij deze een tip voor de top en heet Hard to Get.

mezelf en ik ga niet van roosje naar roosje. Je luistert naar de Sterren NL Top 25 met een aantal tips voor de top. Ik had Damian van Os net met Hard to Get. Dave Dekker hoor je zo meteen nog met Papa's Geld. Ja, en deze, voorspellen doe ik het niet, maar ik heb hier wel hoge verwachtingen van. Absoluut. Milan Kirstijn heet de jonge maestro. Heeft een prachtige plaat uitgebracht en die ga je horen als tip voor de top hier in de Top 25. De plaat heet Eén Nacht Met Jou.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. In de beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat tussen knooppunt Velzen en de afrit Haarlem-Zuid 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En ook een kwartier extra reistijd op de A12 voor Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt de Oudijk.
4: De nummer 1, de nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek. NPO.
5: Ik hoop dat je er klaar voor bent. Ik namelijk wel. Het is tijd voor het tweede deel. We gaan aftellen van 12 tot en met nummer 1. Het is de...
4: Top 25.
5: Inderdaad, op de stoel van Jan Paparazzi, die je overigens volgende week gewoon weer hoort. Jan is even een weekje lekker opladen. Even het batterijtje weer vol jassen. En dan zit hij hier volgende week weer te vlammen. En gaat hij zichzelf aftellen. De eerlijke 25, zoals hij zelf zegt.

0: 25. En wat een lijst deze week, jongens. Wat een, het is genieten met de grote G, zeggen we wel eens. 5 nieuwe platen. En ik heb dit uur maar liefst 3 van die 5. Ja, dat zijn toch fantastische platen. Dat kan bijna niet anders als ze zo hoog in de lijst al staan bij het binnenkomen, bij het binnentreden. De hoogste nieuwe binnenkomer, zal ik het maar gewoon zeggen? Ik ga het gelijk even iets verklappen. De hoogste nieuwe op nummer 3 deze week in de lijst. Fantastisch. Nou, de top 3 van vorige week die zag er zo uit.
1: Sterren NL. Top 25.
2: Ik hou van zomer, zon en strand.
0: Rutger van Barneveld.
2: Daar ergens in het buitenland.
0: Een van de ridders ter paard deze zomer.
2: Met twee meiden om me heen.
0: Gewapend met hits. En Horus, ook op nummer 2 vorige week, met zwoele zomernachten.
2: Zwoele zomernachten met z'n twee.
0: En
2: zolang ik geen volk,
0: Justin de Wild,
2: dan ga ik niet naar
0: al weken in de lijst. Met Cheerio.
2: Oh, Cheerio.
0: Dat zal zijn 25e week gaan worden, niet normaal. Voor Justin de Wild en Cheerio deze week. Want ja, van één eruit wieberen, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus die komen wel hoe dan ook dit uur tegen. Nou, laat het nogmaals lekker over je heen komen. Ik heb straks ook nog een oude paradeplaat. En de bekendmaking van de nieuwe paradeplaat van komende week. Vanaf nu zeg maar, tot en met volgende week. Door met aftellen in de lijst met een nieuwkomer. Ook uit de beste zangers. Hadden we vorig uur hadden we Busy met Anne. Maar deze is nog hoger geëindigd. Want nieuw in de lijst op 12 komen we tegen Yves Berendsen. Ex-paradeplaat. Verlangen.

waanzinnige stemmen. Deze van Numidia en John West en Habibi. Ex-paradeplaat hier op Sterren NL Radio. En daarvoor nieuw in de lijst Yves Berendsen met Verlangen. Mooi oud liedje van Clouseau. In een perfect jasje. Een flink langweer jasje ook, want dat is een grote jongen, die Yves Berendsen. Maar die zit hem als gegoten. Zometeen heb ik nog Joey Nicolai voor je met zijn Tinto de Verano. Zakt hij wel deze week in zijn zevende week van 4 naar 9, maar deze gaat juist omhoog. Tino Martin en Billy Dans, prachtplaat Ik Hoor Niks Geks. Deze week van 13 naar nummer 10.

Nicolai. Inderdaad, onderuit Joey Nicolai. Top 25. Maar je kan beren trots zijn, Joey, want je staat nog steeds in de top 10 van deze eerlijke 25. De Nederlandstalige hitlijst van Nederland, de Sterren NL Top 25. Tinto de Ferrano horen we dus op nummer 9 in de lijst. En daarvoor Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Nou, er gebeuren wel gekke dingen hoor in de muziek. Er gebeuren zeker wel gekke dingen in de muziek. En zo hebben we deze week dus 5 nieuwkomers. En het is nu tijd voor de 1 na laatste. Dame die afgelopen week voor sensatie heeft gezorgd. Ook voor een misschien wel hoop teleurgestelde mensen. Want echt binnen no time verkocht zij als allereerste vrouw alleen, solo, Nederlandse vrouw heb ik het erover, de Johan Cruijff Arena uit. Nou, dan weet je al genoeg waar ik het over heb natuurlijk. Hit sensatie Roxy Dekker komen we nieuw tegen in de lijst op nummer 8 met Bare Minimum.

Dekker, Roxy Rowe en Bare Minimum in de Sterren NL Top 25. De één na laatste nieuwkomer in de lijst op nummer 8. Waanzinnig, dat is sowieso een prestatie, maar de grootste prestatie van haar leven, die heeft ze natuurlijk afgelopen week afgeleverd door echt in recordtempo, in recordtijd, de Johan Cruijff Arena uit te verkopen. Kijk, als je dan zegt van ja, het is mij gelukt, dan zeggen mensen vaak, ja, hoe lang heb je erover gedaan? Nou, dit was echt in, dit was secondenwerk, minutenwerk. Het was zo en uitverkocht. Waanzinnig. Het concert moet uiteraard nog plaatsvinden. Dat is pas volgend jaar april. Diezelfde maand heeft ook Frans Bauer nog een concert. Wordt een mooie maand, ja. Sterren NL Top 25 met dus straks nog één nieuwkomer van de vijf. En die vinden we zometeen op nummer 3. Maar eerst is het tijd voor de kroeg in de hemel. Dit is Mart Hoogkamer.

0: Ja, onder de noemer je moet het ijzer smeden als het heet is. Rutger van Barneveld en Zomer, Zon en Strand. Liedje ging natuurlijk als een malle op het internet. Zwoele Zomernachten was al een hit. En hij dacht, ja, waarom niet? Ik kan wel wachten tot Zwoele Zomernachten klaar is. Maar dat kan wel met de kerstdagen zijn. En om dan Zomer, Zon en Strand uit te brengen is een beetje gek. Dus laat ik gewoon die plaat droppen. Zien wat er gebeurt. Nou, en dat resulteerde in 2 maal een notering in de top 3 van vorige week. In de Sterren NL Top 25. Rutger, jongen, het is je meer dan gegund. Je werkt er hard voor. Keep up the good work, zeg ik dan aan. Want dan hebben wij natuurlijk ook plezier van hier bij de radio. En iedereen die lekker naar ons luistert hier bij Sterren NL Radio. Daarvoor Mart Hoogkamer, die hoorde je met Kroegen in de Hemel op nummer 7. Kwam van 15. Mart, die overigens een prachtige symfonische sessie heeft gehad. Check dat vooral op onze website en onze socials. NPOsterren.nl. En zometeen heb ik nog voor je Django Wagner. Die staat op nummer 4 deze week. Die klimt een plekje met Bachata Bailando. Maar nu een man die ook de wind in de zeilen heeft. En dat is hem ook meer dan gegund. Nieuwe gast kan ik wel zeggen. Want zo lang zit hij nog niet in de business. Hij stijgt lekker door in zijn 8e week. Van 9 naar 5. Fons Feurink. En een feestje.
1: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.

Bailando. Want dat hoort er nog bij. Het is Bachata Bailando. En als hij het zingt, dan geloof je het allemaal. Ja. Django Wagner in de Sterren NL top 25 deze week op 4. Vorige week nog 5. Altijd succes gegarandeerd met Django Wagner. En daarvoor ook omhoog in de lijst Von Speurink en een feestie. Misschien heb je wel een lekker feestelijk weekend. Gefeliciteerd dan, zou ik zeggen, ja. Het is de Sterren NL top 25 van 11 september. Volgende week weer met Jan Paparazzi. Deze week mag ik hem even voor hem presenteren. Want hij geniet even van een weekje rust. Even een weekje batterij opladen. Is ook lekker. Af en toe moet het even quality time, toch? Is, ja, is gewoon. Ik heb straks nog een paradeplaat van 5 jaar geleden. Ga ik je nog niet verklappen welke plaat het is. Ik heb nog een aantal tips voor de top. We hebben de bekendmaking van de paradeplaat van komende week. Maar nu eerst is het tijd voor een deel van het erepodium van de Sterren NL Top 25. De nummers 3 en de nummers 2. Laten we bij het begin beginnen bij de nummer 3. En dat is een nieuwkomer. Deze week vinden we nieuw in de lijst als hoogste nieuwe binnenkomer. En dus de klapper van de week. Samuel Welten en Russo. En boom!

Samuel Welten en Russo, nieuw in de lijst. Op nummer 3. Boom, deze week dus. De hoogste nieuwe binnenkomer in de Sterren NL Top 25. Fijn dat je hem aan hebt staan. We gaan richting de ontknoping van de lijst. En als ik je nu de nummer 2 ga laten horen, dan kun je waarschijnlijk de nummer 1 ook wel voorspellen. Als dat niet zo is, nou laat het dan lekker over je heen komen. Want dat duurt nog wel eventjes voordat ik zo meteen de nummer 1 ga draaien. Het is eerst tijd voor de nummer 2. Die is even 2 als vorige week. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Ja.

en zwoele zomernachten in de Sterren NL Top 25 op nummer 2. Wat een heerlijke lijst deze week met lekker veel nieuwe muziek. Jari Hellegers, Busy, nieuw binnen in de lijst. Yves Berendsen met Verlangen, Roxy Dekker. De hitsensatie met Bare Minimum op 8. En net Samuel Welten en Russo met Boom op nummer 3. Nieuw in de Sterren NL Top 25. Straks dus nog de bekendmaking van de paradeplaat van komende week. We hebben nog een oude nummer... niet een oude nummer 1. Dat hebben we het vorige uur gehad. We hebben natuurlijk nog een oude paradeplaat te draaien. Want die heb ik ook nog voor je in het vat. En de nummer 1 die zit er ook nog aan te komen. Maar eerst is het tijd voor tips voor de top. Ik heb zometeen voor je Samantha Steenwijk. Raymond Hermans heeft ook een prachtige nieuwe plaat gemaakt. En dit is Bas Brummelhaus.

0: is getipt voor de top. Bij deze met één blik is genoeg. Ons pakken ze niet van Raymond Hermans, ook een tip voor de top. En Bas Brummelhaus. Ja, deze maestro is ook nieuw in de business. In ieder geval bij ons nieuw op het vizier. En Wondervrouw. Nou, bij deze, je zit op de radar, Bas, nu nog de top 25 in zien te komen. Maar lekker veel streamen en wij gaan het in ieder geval de komende tijd lekker draaien hier bij Sterren NL. Zometeen heb ik nog voor je de bekendmaking van de paradeplaat voor de komende week. En natuurlijk de nummer 1 uit de Sterren NL top 25. Maar eerst gaan we terug in de tijd, 5 jaar terug gaan we. Naar 11 september 2021. Toen was Henk Dissel de paradeplaat hier bij Sterren NL met Blijven Hangen.
1: Na al die jaren stond ze zomaar voor me.

van exact 5 jaar geleden. En die draaien we altijd, die oude paradeplaat, net voor de bekendmaking van de paradeplaat van komende week. Het is geen Henk Dissel, dat kan ik je wel vertellen. De paradeplaat van komende week. En ik weet dat heel veel artiesten nu met samengekrepen billen voor de radio zitten. Want die willen natuurlijk heel graag, dolgraag dat zij die paradeplaat zijn. Ja, kan er maar eentje zijn. Of eigenlijk niet. Het zijn twee. Monique Smit en Kido van der Graaf, die hebben een prachtige nieuwe plaat gemaakt. En terecht vind ik de paradeplaat van komende week hier op Sterren NL Radio. De meest gedraaide heet Beter Af Alleen.

van komende week. Je hoorde Monique Smit en Kiro van der Graaf en Beter Af Alleen. Dat was de ene laatste hier in de Sterren NL Top 25. Dan ronden we hem af, dan kan er een strikje omheen. Dan leveren we hem af. Nou, dat heb ik al bij deze gedaan natuurlijk op de radio heen. En volgende week dan wordt hij gepresenteerd weer door Mr. Top 25, onze Jan Paparazzi. Voor Intimi en vrienden Janneman. De nummer 1 is net zo 1 als vorige week en staat er deze week 24 weken in. Justin de Wild, wat heb jij een hit? Dit is Cheerio.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jan Paparazzi. En die zegt een hele goede zon.

0: Dat was een hit in de late jaren 60. Gezongen door Johnny en Rijk. Pa wil niet in bad. Goedemiddag, waar hoor je die plaat nog? Ja, dat was een Nederlandstalige bewerking. Er waren er een paar van in die tijd. La Felicidad was het origineel. Eddie Becker, de bekende man met de wekker. Die had ook een versie gemaakt. Toen heette het La Felicidad, de roddel van de stad. En dit was de uitvoering van Johnny en Rijk. Zoals beloofd vorige week al, hè. In de schatkamer, even na 5 uur. Goedemiddag allemaal. Janneman op Sterrenel Radio tot 6 uur. Ons gouden oude programma De Schatkamer. Iedere zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. Een uur lang terug in de tijd met oude singeltjes. Een paar oude LP's heb ik meegenomen. En het wordt een mooi uurtje, al zeg ik het zelf. Met zo halverwege de oude Nederlandstalige top 3 van deze datum. En zo rond 5:30 gaan we terug naar 13 september 1969. Maar voor het zover is, alleen maar oude mooie Nederlandstalige platen. Dit is tot 6 uur op SterrenNL Radio, De Schatkamer.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

weer. Als ik denk dat ik het weet, is er weer een andere vent verdacht. En wat betekent die rode Mercedes die in het bos op ze wacht? Nou, ik kijk vast weer naar...

hangen. Achter de rug van mijn vaders stoel. Af en toe kijkt ze en dan roept ze, ik ben bang. Nou, en op die manier mis ze wel een boel.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

1973, Ben Kramer en De Oude Muzikant. Tekst van Pierre Carter. Daarvoor hadden we van heel lang geleden, 1970, de Nederlandstalige uitvoering. Helena was dat. En wie zong dat? Je geloofde bijna niet. Het was zanger Jack Jersey, die later nog in het Engels uiteraard een aantal mooie hits zou scoren. En een prachtige carrière heeft gehad in het Engels. Maar hij begon als Nederlandstalige zanger. Onder andere met Helena. Dat was Jack Jersey als Jack de Nijs. Daarvoor hadden we Monica West op bezoek. En die plaat was aangevraagd door Dirk de Vries uit Spijkenissen. Die wilde de plaat graag horen. De regenboogmantel. En we draaiden ook nog op verzoek van Tony Roosken. Een plaat van Q&Q van de makkers met... Ja, uit die tv-serie, om het zo maar te zeggen. Die spannende serie uit 1974 met Erik van het Woud. Die hoofdrolspeler, de ene Q van Q&Q. Dan, over bezoekplaten gesproken, kreeg ik ook een appje van Ria Staalman. En die zei, Jan, zou je mij een plezier willen doen in de schatkamer op zondagmiddag? En zou je een keer voor de aardigheid iets willen draaien van Robert Long? What? Van het album Vroeger of Later. Hopla. Een hele mooie plaat dit, heel toepasselijk. Allemaal angst.

Zanger Peter Waalrecht scoorde deze hit in 1972. Hij kwam uit Zaandam en had als kind al een plaatje gemaakt. En dat heette Klappermelk met Suiker. Ja, die kan ik ook zo draaien binnenkort. Die ga ik ook even erbij harken voor de komende weken. Klappermelk met Suiker uit begin jaren 60. En toen was hij een volwassen man eigenlijk. En maakte hij begin jaren 70 een aantal mooie Nederlandstalige platen. Waaronder deze plaat, Wie jou door dat venster ziet. Mooie plaat, hè? En dan is het bijna 6:30. Bijna tijd voor de oude Nederlandstalige top 3 van deze data. Maar eerst nog even een verzoekplaat wegwerken. Ria Tielsen uit Weert wilde graag een oude plaat horen van Zwarte Lola. Met een hele mooie titel.

Sterren en Radio. Die oude Telstar-toppers, prachtig. Wie betaalt mag me bekijken op bezoek gedraaid hier bij Sterrenl. 17:30 geweest op zondagmiddag in de Schatkamer. En dus tijd voor de oude Nederlandstalige top 3 van 57 jaar geleden. 13 september 1969. En toen...

60 van de zangeres zonder naam. Mexico stond op nummer 1 in de Nederlandse hitparade op 13 september 1969. Hele tijd geleden, hè? Op nummer 2 hadden we de doorbraaksingle eigenlijk van Corrie en de Rekels uit Sint-Willebrood. Corrie Konings, geweldig. Het begon allemaal met deze platen. Vaarwel, ik zal geen traan meer om je laten. Met op de achtergrond nog Pierre Carter, vader Abraham. En die kwam van een krakerige LP. Die heb ik van thuis meegenomen. 1969, mensenleven geleden. En op 3, Tony Bas en Gina Lobrigida in de schatkamer vandaag. Als je nou een plaat wil horen voor volgende week zondag, dan kan dat. Stuur even een berichtje dan. Niet via de app van Sterren NL of NPO Luister, maar doe het even via mijn Facebookpagina. Jan Paparazzi, zoek me even op en stuur me even een berichtje. Dan neem ik het mee, een oude plaat, in de uitzending van volgende week zondag tussen 5 en 6 uur. André van Vught wilde graag een oude plaat horen uit de begin jaren 60, gezongen door Wiltura. Zijn klassieker, Ik ben zo eenzaam zonder je.

0: Dat was hem. Ja, had je hem herkend? Dat was Edwin Rutte, de man van de film van Ome Willem onder andere. Die maakte ook in de jaren 60 een paar grappige solo-singeltjes. Ja, oorspronkelijke internationale hits, hè, van Dusty Springfield. I just don't know what to do with myself. Werd Wat moet ik nu doen met mezelf? Gezongen door... Inderdaad, Edwin Rutte, bekend van de film van Ome Willem in de Schatkamer. En daarvoor hadden we Wiltura op verzoek met Ik ben zo eenzaam zonder jou. En dit vind ik een prachtige plaat om te draaien op zondagmiddag. Een van die pareltjes van misschien wel de beste zangeres van Nederland. Willeke Alberti, dit is Veel te lang.
1: Dag.

0: Mooi of niet? Ik dacht het wel, hè? Bijna tijd van de schatkamer met Willeke Alberti. En ze wil leven, ze kiest voor zichzelf. En ze zegt, veel te lang was ik moedeloos en bang. Ria Martina, die woont in Gent. En die had ook nog een plaat aangevraagd van deze Vlaamse zangeres Rita de Nijve in de schatkamer. Ik ben het meisje.
1: Waarom ben je treurig? Waarvoor heb je angst? Ik weet, je hebt zorgen. Al ben ik hier bij jou. Je hebt me ooit gezegd. We zullen alles met elkander delen. Ook de droevige uren. Zeg mij, wat doet je pijn?

de Nijven. En ik ben het meisje, een klassieker van haar uit 1974. En dat was hem voor deze week weer. Het programma De Schatkamer op Sterrenel Radio. We gaan op huis aan. Janneman gaat de zondagavond meebeleven met non-stop muziek. Zometeen na 6 uur op Sterrenel Radio. En nogmaals, als je nou op laat wil horen voor volgende week. Het kan dus via mijn Facebookpagina Jan Paparazzi. Zoek me even op Facebook en stuur me even een berichtje daar. Dan neem ik het net een beetje geluk mee in de uitzending van volgende week. Zondagmiddag tussen 5 en 6. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Een hele gezellige avond. En ik laat je alleen met een klapper van Jan Boezer. Oei, oei, oei, oei. Lieve luisteraars, maak er een gezellige zondagavond van. Bedankt voor het luisteren en meer oude plaatjes. Volgende week zondagmiddag tussen 5 en 6.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal.

meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keer.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen

RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit-poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is gesloten. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straten afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend twee keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. De afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg